Alternatiewe Britse rockgroep van Battle East Sussex daar in die 90er jare met Higher Than The Sun. Dis Keen waarna ons hier geluister het.

waar die vlugling veilig is en die swerwe eindelijk rus. En as daar is, neem my saam, neem my saam. Diep, diep in die bosse is een poort na een vergete land. Een Eden al voltooi, al geval, met halve vrede, waar die son nog skam loeg, kom knielen wijk, vooraf gebeur.

Ja, en morgenmiddag doen ons het weer. Dan is dit vrijdag. Maar voor nou is het groetheid van mij, Willem Pelser, in die spitstijd span. Dankie voor die saamkuier. Jij kan ingeskakeld blijven voor Brandpunt. Dus binnen die volgende minuut of wat. Dus elke weeksdagmiddag, 5:45 tot 6:00. Wanneer ons collega's bij Nies en Actualiteit ons op hoogte brengen van die dagse belangrijkste nieuwsgebeure. En van 6:00 af is Stephanie Baartman jou gastvrouw. Sy aan jou geselskap tot en met middernag. So tot wanneer ek en jy morgen weer so maak, lekker aan vir jou verder hier in die geselskap van RSG. Mooi bly!

0: families van die slagoffers en kranse by die parlement gelê. Meer as 80 mense is dood en tientalle beseer in die jeuggeleide betogings teen voorgestelde betogingsverhogings in 2024. President Cyril Ramaphosa het Bafana Bafana geloof vir hul 1-0 oorwinning vanoggend oor Suid-Korea in die FIFA Wêreldbeker toernooi in Mexiko. Hy sê alle Suid-Afrikaners het gehelp om die wendoel aan te teken.
1: That victory was inspired by all of us. Actually, I've been telling people that we scored the goal, all of us collectively, that ensured our victory. So it is a joyous day. It is a day for celebration.
0: President Cyril Ramaphosa. Ten slotte weer die hoofnuus. Die DA in die Noord-Kaap het die voorlopige skorsing van Kammiesburg se munisipale bestuurder Rufus Bekus verwelkom. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die dag se hooftrekke om 11:00. Die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre 26 Junie 2026 soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng, Pretoria 10-21, Johannesburg 7-19, Vereniging 4-18, Mpumalanga, Mbombela 12-20, Emalahleni 8-20, Ermelo 4-17, Standerton 3-18, Skukuza 11-26, Limpopo, Polokwane 7-21, Palaborwa 13-25, Tzaneen 9-22, Messina 14-24, Lepalale 9-25 en Mokopane 7-23. Noordwes, Klerksdorp 9-20, Potchefstroom 9-20, Mahikeng 10-19, Rustenburg en Vryburg 10-20. Vrystaat, Bloemfontein 9-20, Welkom 10-20, Kroonstad 9-19, Forresmit 11-18, Vicksburg 6-18 en Sasselburg 8-18. Noord-Kaap, Appington 16-24, Kimberley 12-21, De Aar 11-19, Posmasburg 13-19, Alexanderbaai 12-20, Springbok 13-22, Kalvinia 10-23 en Sutherland 5-18. Weskaap, Kaapstad 14-21, Vredendal 12-26, Riversdal 12-22, George 12-21, Mosselbaai 14-18, Woester 9-23, Beaufort Wes 11-22 en Oudtshoorn 10-21. Ooskaap, Gqeberha 15-24, Makanda 13-25, Nuba 9-22, Graafreinet 9-24, Kugompo voorheen Oos-London 15-26, Port St. John's 16-27, Mtata 10-27, Komani 8-23 en Tsone 13-26. KwaZulu-Natal, Durban 16-25, Richards Bay 16-26, Pietermaritzburg 9-25 en Unambiti 6-22. Vir meer inligting, besoek weathersa.co.za.

0: Hierdie naweek kuier Sondag met Fritz in die baai Kaberga. Maar wees verseker, die inhoud sal dieselfde wees. Die beste treffers uit vergete tye. Kom geniet saam, Sondag met Fritz tussen 3 en 6.
1: Chill op RSG.
2: Ons het voor hierdie geluister na The Look of Love deur my. Okay. Volgende luister ons na Ilja se Bellissimo.

0: Kap het uit met RSG.
1: Vanaand is 'n rock and roll aand en welkom by die konsert. My naam is Sue Pyler Slabbert en hierdie is Kap het uit.

Dizzy Beach Boys met Surf in USA en voor het Elvis Presley se Return to Sender. Ek wil gou 'n groot gunsteling met jou deel van Neil Diamond. Jy ken hom baie goed.

Dis the OJ's met used to be my girl. Lou Rawls ook daar, die onmiskenbare stem van hom. You'll never find another love like mine. En dan soos ek beloof het, The Temptations met Papa Was a Rolling Stone. Ek groet jou vanavond met een van my gunsteling liedjies. Hierin is getiteld Daddy, Don't You Walk So Fast. Van my soepeile slabbert, kyk mooi na jouself. Tot volgende Saterdag aand.

0: Kappetyd met RSG. Dis die een.
1: Mag Reggie Jaco, ons kit lekker warm vanavond hierso, want het is bitter koud. Maar ach, dankie vir die great show.
2: Sê hierso, ek vraag asseblief dat jy vir my kan speel Wendy Oldfield in die Wilderness Bunch, Siliki, A Reminder to the World. Asseblief toch Reggie, lekker aand vir julle allemaal.
3: Goeie naam, oom Reggie, my naam is Sri en ek is 8 jaar oud. En ik luister elke dag op oom Reggie. Ik is lief van jou, oom Reggie. Dank je, oom Reggie.
4: Skud het met Reggie Philander.
0: Elke vrijdagavond vanaf 20:09 tot middernacht met mij, Reggie Philander. Hier op RSG.